0: Dan sê welkom terug, tyd so 22 minute voor 11, ons baie dankie aan ons hoof DJ, wat vir ons die headlines gelees het, is 11 uur weer terug met die volledige bulletin in Engels met weer. Goeiemorgen aanbieder, gelukwensing aan juffrou Poenie de Jong van Lady Smith, wat vandag verjaar, geniet die dag, Patricia Roy en gesin, wat so skryf op die wense oordra. En morgen Julien, jo, baie dankie vir die mooie lied, Ketta. Ek is gelukkig om by die huis te wees, Julien, so sê Ketta, nee, geniet het Ketta, geniet het, doen wat julle nooit kan doen, terwyl julle in die werk is en by die huis kom, ja, en die tyd so kort, dan sê dit, gauw die kombuis kon maak, of optat jy aan die sitkamer, en sê daar weer kostmaaktijd, klaar dit gedoen het, dan sê ons daar weer leedheid, en wastijd en leedheid, sê Bas. Good morning, I hope you are well. I would like to submit my original music for you guys to play on the station. Is there a particular way in which you would like it done? First of all, you must be registered at Samuel. So your music have to be registered. That's the first step you need to take. Then you can contact Sebastian at edenfm.co.za.
1: Ja, nee, hartelijk morgen, Niels en Bas, Jolien en alle Eden vrienden van me. Ja, nee, dat is maandag. Ik heb ook sterk aan die gang met die werk, maar ik moet zeggen, Sebas, Jolien, ik verlang ook nou aan die dag, toen ik nog op school was, man. Yes. Nou, je moet ons nou weten, is het nou reën, dan ga je niet school toe nie, is het die vakantiedag, is die dan makkelijk, dat de vakantiedag. Zo, het is lekker om eigenlijk nou op school te wees, ne? Maar ja, jullie hebben een lieflijke dag gehad. Ik heb ook sterk aan die gang, zoals altijd, bij die werk.
2: Goedemorgen, Sebas. Goedemorgen, Jolien. Hoop dit gaan goed. Ek wil net vir Porsche Corrie sê baie geluk op haar verjaarsdag en mag jy vader haar nog baie jare uitspaar en sê my die mooie dame bly wat sy is en sê my daar geniet met baie liefde en vrede en dan wil ek daar vir die ander lady sê by Siki Laundry, Jackie, Jolien, Endo, Patrick, Levin, hulle moet Tania, Simi en Dominique, Willem en André, hulle moet ook een mooie dag daar by die weer, en hulle moet hulle dag geniet. Het kom van Verhoogsta.
0: Daar sê dankie, Verhoogsta. Sebastien, nou moet jy mooi luister. Ek het een boodschap gekry op my vraag.

0: Môre, môre sal Ludi nommer maak vol in geskakel welde van Mosselbaai. Goeie nambes, man, smaak my skier, so sê ek.
1: Het sal net, welde wees, welde, nie, ek hoor jou, sister, jy sê, salute, nommer maak vol, hoe maak hy vol, dat ons goed verstaan?
0: Ek wil weet net wat sy nommer, wat is die getal van die nommer, wat is hy syfer?
1: Nee, nou weet ek ook nie. Is ek ook vraag?
0: Ah, had ek een goeie morgen, Sebastien en Jolien, dis al die tweede persoon, dis die tweede persoon wat dit doen, hierdie kontraprogramme, sy aanbieder is Sebastien, ek wil net dit onder julle aandag bring, Sebastien is een gas hier so.
1: Wat is dat nou?
0: Is maar net een opmerking wat ek gemaakt het, Sebastien is die moeilijkheid, nie? Morgen, maat Jolien, speel vir my goodbye van Nina Ritchie, asjeblief, geniet jou program, dit kom van Jaden van Hoekwil. En dan het ek nog een boodskapie.
2: Lekker kreeg ek nou lach vir jou, Jolien. As hulle saak as hulle op een maandag kwaad is, ons het die vir hulle gesê, dat moet hy snaak so goed op een zondag drinkie. Ek weet, hulle sê dit vir Belinda, en hulle sê dit vir Belinda Louds. Ek weet nie, wat is Belinda Louds? Daar is van die snak. Jy laat het lekker lach, hoor.
1: Nee, ons het moeilijk met dit gepraat.
0: Nee, miskien is het een moontlikheid dat dit die rede is, hoekom hulle kwaad is op een maandag, wie weet.
1: Hier kom nog een nieuwe ding.
0: Wat?
1: Belinda Lou.
0: Ek het haar van haar gehoor.
1: Is dit iemand sy naam of is het? Verwijzing na iets.
0: Dit is een reference.
1: Dank jy so. Nee, ek sal maar moet duidelijkheid kry, met die mense wat hierdie goed sê.
0: Laat weet vir ons. 060-505-2693.

0: Zo lind je maakt, zo lind je maakt mijn dag. Iemand heeft nou van mij gebeld. Toen zei hij met die arouse, wat is Belinda Lau? Die persoon zei, dat is Black Label bier. Zo, ik weet niet, wat is dit ook die Black Label bier? Misschien kan jullie twee van mij helpen. Wat mij zo lekker laat lachen op die maandagochtend. Die arouse van Nijsna.
1: Jolie, namelijk, jij moet aanvallen, een lekker song spelen, alsjeblieft, toch?
2: Hallo, goeiemorgen Queen aan die atelier en my vriend Sebastian. Ek groet die van die liede. Ek sal nie sê koue mossel by nie, maar die winkie waaie bykie hier en so aan. Maar wat ek wil sê, Antie Inta sê nou vir my groete daar so ook op die lig. En ek waardeer dit Antie Inta en vir u ook. As ek Antie Inta sy stem hoor nie, of as ek haar sien, dan dink ek aan jare terug. Want sê my sister wat nou in die Kaap bly was, beste vriendinne gewees. En nou nog as hulle hier kom, my sister in Mosselbaai, dan verneem sy altyd in, hoe gaan dit met Enta? Ek het daar een keer op een stadium soen toe gevat ook na die Enta toe. En so ons het een jarenlange verbintenis, nie? Maar baie dankie Queen, en een mooie dagie daar in die atelier en sterkte vir julle. En weer eens baie, baie dankie vir die lekker breakfast, wat ek daar in die atelier geniet het. Dit was nou een groot verrassing vir my gewees. Ek het nou nie gedink laat jylle dit moet doen vir my nie, maar ek waardeer het, Queen. Baie dankie. En Sebas, dankie dat jy my, dat jy dit met my meegemaak het, dat jy daarom langsam mee gesit het en ons het die lekker breakfast geniet, hoor. God bless. En een mooie dagie daar vir jylle, nie. Baie dankie.
3: Goeiemorgen, Julien. Onze Julien en onze Sebastie. Julle moet een lekker dag heet, Antie Monika groet van A tot Z, dan sê Antie Monika sterkte toch van allemaal wat families afgestaan het aan die dood. Baie dankie vir Carpe Diem en baie dankie vir Dio Gloria. So sê Antie Monika, baie lief julle, pas julle mooi op, is nog altijd koud die buiten kan. Baie dankie julle, baie besig Antie Monika.
4: Hier is morgen toe lief, Sabas. Hier is luister zo naar die Dat spreekt me die Belinda Lau. Nee. Al wat ik weet. De dame. De dame is meest bekend in ons opvanggebied. Waar al je pakken daarop. En ik kan maar zeggen, omlachende gebieden ook. Jullie hebben een mooi programma, Jolien. Tot ziens.

les mulers en sy fles i en pedri sy 5-6 boi fan i sabbes en caiar fanat i lang navi ac sa caiar gubs du en lletra i en deixen siesia brol dier i la ai leista na i alves en i hartsier sons kain sisters i spiel ook sam op i hawaien gitaar kabouter by die voorak en a fustank en i sit vertrek Daiden by die deel, waar die gogas laat vlak.

0: Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo.
1: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Laat jou air kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
4: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en the Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
4: Jou stem in die paradys.
5: Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug hier bij Stem in die Paradys, so 6-7 minuten oor die uur van 12 uur ingeskakel hier op hierdie lekker maandag achtermiddag. Alright, welcome back to the Midday Connection. Right, so Eden FM, Sebastian Coleridge is my name. I'm going to be with you up until the hours of 2 o'clock today. And then we're going to be crossing to Dr. Willie Salier, where he'll be indulging and having a chat with you with regards to business talk. It's going to be happening between 2 and 3 o'clock. Nou ja, ons gesels lekker saam hier op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Binnen enkele oomblikke, ons gaan ons sommer geen tijd mors nie. Ons gaan vinnig aansluit by een muziekbreek. En dan gaan ons sommer lekker kuier saam met die span daar by die bankroof. So maak ons lang gereed, lekker interessante muziekie, wat ons saam met jou gaan deel, net hier op jou stem in die paradijs. Goeiemiddag!

0: Ah, goodness, it's Man in the Mirror, right here on Your Voice in Paradise. Goodness, what a song, what a song, what a song, Man in the Mirror. So yes, so that is how we do it, right here on Your Voice in Paradise. That's also the guy, Michael Jackson is the guy that brought us, you know, Human Nature. You still remember that song, Human Nature? Yes, and Heal the World, that's the man for you right there, MJ, doing his thing. Brilliant stuff, brilliant stuff. Oh, goodness. Super excited to hear that voice again. Michael Jackson with Man in the Mirror. And talking about being excited, it is exactly 60 minutes away from the hour of, 1 o'clock. And at about 1, it's going to be time for our newsreader, Julien Feroza Makir. That's going to be giving you the news. But super excited to welcome back the man right there. Goes by the name of Alistair Milando. Mr. Milando, hartelijk goeiemiddag. Welkom hier bij die Midday Connection. Baie lang was gesels saam met u. Hoe gaan het?
1: Ja, hartelijk goeiemiddag, Sebastien. Goeiemiddag, luisteraars. Ja, Sebastien, ongelukkig. Ik was een beetje bezig. Een paar golftoeren geweest, maar ja, het is terug op die brug.
0: Lekker man.
1: Ik heb genoemd die afgelopen aan de hap in het sportprogramma, dat natuurlijk, ik het klaar gemaakt, vrijdag als ik een begin daar, met die PSG Emmaus golftoernooi, het van begin. Klaargemaakt daar. Maar ja,
0: geluk man. Geluk broeder.
1: Later. Ja, baie dankie, baie dankie. Maar kom ek sê ook net als wat gebeur het die afgelopen naweek op die sportgrond.
0: Yes sir.
1: Kom ons spring op weg met golf. Hulle moet die Afrikaanse retief gozien nie vermiet, maar meer bestendig nie. Die 57 jaar gozien het zondag aand, wat toch als de aand was. En we konden de buitenklap in Des New Hours in Lowe samen tweede plek geëindigd in die Principal Charity Classic toernooi in die Amerikaanse Amerikaners nadat hij 70 houwe in de derde en de laatste ronde aangetekend het. Maar die toernooi is ongelukkig gewend door die Amerikaner Seth Johnson, maar Gosin nog altijd een goede golf gespeeld. Die Proteas is reeds na de eerste wedstrijd aan van jaar 2020 wel een beetje toernooi in Engeland met de racht in de muur. Na de le, zaterdagavond op Old Trafford in Manchester, bijna makkelijk met 25 loopjes door Australië veroveren was. Was kijk ons het andere daar naar rugby toe, die eerst komen verder aan de Bulls in Leinster. En het midden natuurlijk onze eigen stomme supporters aan om hier komen verder aan de Bulls aan te trekken. En ik was zelf met boeltrui aantrek en ter ondersteuning van die Bodekom Bloemels. Skum en skum as sêle ons op die Rindelveld. Telkens een mens in oogig, maar Johan Ackermann van Bulls het komende vrij aan Kop Coral Park in Dublin een bieter kans om Leinster in die instruik van die VRK te klop as de dit jaar de instruik te kijken hoe wij die afder was. Als een omwikkelende Leinster heeft die Bulls vorig jaar met 32-7 afgeransel in die finale. Maar ik denk vorig jaar is die Bulls net meer voorbereid. En dan kom ons kijken daar naar die plaatselijke rugby hier op ons plaatselijke bodem. Rivendell Blues, de eerste overwinning in die vrede vier is opgebrand in die kamp in Rivendell. Hulle verslaan voor de Harlekyne van Oudtshoorn 29-25 op die Rivendell Stadion. Daar in Middelsdal. Corsidius op sy tijdskraad moest net die knie buig in een geen driftige Britten van Oudtshoorn 43-44. Abdanko is het drie mare hiervoor. Hulle val vast op die tijdskraad in Barbarians 1926. En het progress van George is bezig om die boorkies te verhang en om die wiel te verander. Alle klop voor die machtige Heidelberg op het tijdsveld 42-27. En Obrex nog geen overwinning. Ook twee maanden hiervoor. En die span met die plan is gaan creëren in Oudtshoorn. Evergreen verslaan bij Obrex 20-43 voor Evergreens. En dan Grootbrak op het tijdsveld net te sterk voor die span van Silverstars. en dan superstars so dinge wat nou lyk vir my besig is om onklaar te raak as ons gaan daar na die eindpunt toe. Grootbraak oorrompel vir superstars 51 punte vir Grootbraak en 27 punte vir superstars. Ons sê daar na die etelige uitslag ook Rijsdorp 23, Albertina 23, Siegels 28, Nijsna Arona Maliki, Collegians 27, Eagle Stars 39, en George 38, en Jaguars 14, en dan Lloyd Bosman, en Lloyd Bosman, our own comrade marathon champion, hy het natuurlijk gewys, comrades kom ook uit George uit, hy het 7e plek gekry, 5 ure en 28 minute gevat vir hom om die comrades te voltooi. En dan luisteraars ook hierdie komende naweek speel is met die Arende in die Falcon 3 op het Hoeke Park van George. En vir die sport is Albrooks kniet vir die sport project hierdie afgelopen hierdie maandag.
0: Yes sir.
1: En dan sal ek sê Sebastian, kom ons support hierdie komende naweek vijand Boos.
0: Ja, ja.
1: Ja, ons baie stormers ondersteuners.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: ja,
1: kom ons ondersteun ons Boos.
0: Ja, die bulle.
1: En daar die bulle speel daar in Leinster van Ierland. So ja, let daar.
0: Is dat die eindstrijd, broer? Is dat die eindstrijd?
1: Ja, ja. Die eindstrijd van die VRK.
0: Ja, ja.
1: En ek doen een beroep op ons bulle.
0: Ja, nee, wat ek wil komen samen met jou.
1: Stormers, kom ons. Ek gaan natuurlijk self my blauwe trui aantrek en ek sal dit op sociale media sit.
0: Ek sal my blauwe aantrek, broeder. Ja, ek gaan my worings aanset, my worings in my vas.
1: Ek is een Suid-Afrikaner, so ek sal die Boers ondersteun. Ja, Boers support is my worrig. Ja, die grootste ondersteuner van die Stormers sal die komende trui aan op Boers trui oor sy kop trek in solidariteit met Suid-Afrikaanse sport.
0: Absoluut, broeder. Absoluut. Ek dink meneer Damens gaan saam met ons stem daar, praat nou van die meneer Nabil Damens. Hy sal ook natuurlijk die Suid-Afrikaanse span, dis nou die bulle daar, ondersteun in sy hoedanigheid. Wat dink jy?
1: Dat is correct, ja. Ons sport, manne, sal hierdie kom in een feite gaan.
0: Een blauwbul ding was.
1: In het leer, sit nie ons op
0: blauwbou trui. Ja, nee, beslis, ek sien uit daarna, ek sal seker maak, jy is rechtstreeks op die licht, broeder, en ek sal seker maak, jy is op sociale media en so meer, met jou toestemming natuurlijk. Maar voor ek vir jou tot ziens sê, Alistair, ek weet, Lloyd Bosman het een groot plek daar in die harte van die sportspan, en wat een trotse oomblik.
1: Lloyd Bosman sal natuurlijk rechtstreeks kom in een vrijdag aan 3 minute oor 7 sal hy rechtstreeks met ons gesels in het lewe sal hy daar deel ons wees, dan sal hy met ons luisteraars deel wat hy gaan het die afgelopen 24 uur tot aanleiding toe met sy oorwinning op die 7e plek.
0: Ja, nee, absoluut fantastisch jong, ek wil nou iets verder gepraat, maar ek gaan nou niks meer sê, nee, ek gaan maar wacht tot eerst komende vrijdag 3 minute oor 7 sal Lloyd Bosman rechtstreeks in die atelier wees gesels.
1: Ja, het is nie alles kalke bly, hulle moet alles kalke bly, hulle sal net die omhoor. Ons wil graag natuurlijk ek praat nou correctie, maar hy sal morgen arriveer op George en daar is natuurlijk van gereel vir welkomingspartijtje op die lichthaven.
0: Ja, nee, baie daar. Baie dankie daar, meneer Milando. Moet nie so alles uitlaat nie. Maar ja, ek is net so excited. Ek moet sê, dit is een trotse oomblik. As jy in my nummer het, my persoonlijke nummer, sal jy sien, dit gons op my status oor Lloyd Bosman. Ja, nee, dit is een trots. En kyk, ek weet ek praat nou te veel nou, maar ek moet sê, ek kan nie meer brag aan my nie, want die man het gesê in die atelier, hy doen nie die vir mense nie, doen dit vir homself en is een inspiratie vir jonger atlete om te wees dat dit moontlik kan wees. Onthou, jy het vir ons gesê hy gaan goed doen by die comrades en vrachtig hy dit gedoen. Nee?
1: En ons sê weer eens, alle informatie, alles hoor jy op die stemme per des Eden FM. So daai het die geuiter op Eden FM.
0: Yes sir.
1: En ons breng die kampioen ook terug. Kom in het verhaal. Op iedereen met hem. Jouw stem en je paradijs.
0: Op die noot, sê ek vir jou, laat die val waar jy wil, meneer. En jy vat hem natuurlijk met wat gaan jy omvat, Alistair?
1: Met die wil een klein stukje nachtheid.
0: Goed gaan, meneer Belando. Alles okay, op die beste, broeder. Baie dankie, man. Mooie dag. Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.

Pako, pako, zet jouw goeikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, weg van die weg. Skop, skop.

All right, welcome back right there to your voice in paradise, Eddie Grant. Right here in your voice in, hey, my man, I must tell you, big shout out there. The number is 060-505-2693. Middag Sebastian en Jolien. Baie geluk daar aan Rachel of Rachel Lekuyn, eh? Beter bekend as Ray, mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar. Geniet jou speciale dag, liefde van Hendricks en die Rode familie. Mooi dag, Jolien en Sebas, nee? Hartelijk goeie dag aan jou. Middag Sebas, groete aan my twee vriende, Grant Damens en vriend Tazerin, ja, Tazen. Tazen Jacobs, goodness. Baie sterkte daar en beterskap, sê Dalsie. Sterkte daar vir jou, man. Goeiemiddag, Sebas. Lorenza Magas, hier soos ingehak en ingeskakel. As ook Maritz Gils hier in George. Lekker middag vir jou, man. Verder vir jou, Sebas. Daar in die studio. Ja, nee, baie dankie, man. En ja, lekker dag vir jou ook, man. Jy weet, daar is een lied wat so na aan iemand se hart is, jong. Jo, jy weet, die lied, sy naam. ek weet nou nie, miskien kreeg ek hom in die handen. Ek weet nie, maar ons kyk maar. Ons kyk of ons die saak in die handen gaan kreeg. Die nummer in het lied is 060-505-2693. Iemand sê vir my, Sebas, speel asjeblief daar vir my Secret Love Song van Little Mix, nee. Dit is Lionel Witboy van Skoemanshoek wat so gesels aan my. Lionel, ja, nee, dis interessant eniekie daar, hoor. Secret Love Song. Oh, weet nie, miskien krijg ek hom. Ons kyk maar. 060-505-2693, nee. ja, kom ons kyk, ons moet die handen gaan klip, bedoel, ons weet nooit. You never know what might happen. Ja. Yeah. Oké, kom ons kyk, ons moet die handen krijg, nee. Ja, yeah. Oké. Okay. 060-505-2693. Alright. Jo, dat is een beetje een story daar. Ja, oké, kom eens kijken, we moeten met die andere. Misschien is het hier een, ik weet nog niet. Of dat die een is daar niet. Maar kom eens kijken, 060-505.

0: That's me softly, it's Loudy Beats, right here on your voice in paradise. getting ourselves ready for the news headlines coming up in English. Hold me close through the night. Goodness, touch me softly. Don't let go. 060-505-2693. Nifim, hello.
1: Had ek goeiemiddag, DJ Sebastian. Ja, vir haar kom ons koos op DJ Sebastian. Graag wil ek middag sê vir die volgende mens. Is Antie Mapen, Welbedag, Antie Katrina Aris, Tani Elise Kamfer, Antie Monza, Tani Anna Witboy van Oudtshoorn, Antie Alma van Oudtshoorn, Ankum Jakum de Jager en Antie Wilhelmina Konradi en allemaal wat ingeskakel is. Baie dankie, DJ Sebastian. Ek luister verder. Mooi en geseënde dag. Ek kom met liefde vanaf Lionel Witboy, vanaf die prachtige Skoemanshoek.

0: It is the Banfield right there, Liquid Deep with You Don't Have to Be Alone. Goodness, man, that is what we do, you know, keeping you company up until the hours of 2 o'clock. In FM, hello.
1: Madam
0: Sister S.
1: Wat me al bij mij is een gezinne dag te wees. En jullie moet een lekker dagje, lekker koud te bijten. Met bijlitten van Sister S. Dank je, Baba. Lief je, Sabas.
0: Baie dankie daar, Sister S. Net so lief vir jou, dierbare. Dankie vir daai pragtige boodskapie, man. Ons gesels lekker saam. Jy kan net so saam met gesels nog 'n paar minuutjies oor. 'N Paar sekondes, man. Let's indulge ourselves. Let's hear what our good friend here, Johannes, have to say. All the way from the George Municipality. Johannes, hartelijk goeiedag. Hoe gaan het met jou, broeder?
2: Goeiemiddag, Sebastian. JJ. Het, gelukwens is hier aan iedereen Jacobs. Daar in Parkstraat, Lavalia, dat komt van zijn oom. Hij met zijn dag en ik, beide dank je, al als hij bij die werk. We zien zeker elkaar vanavond.
0: Bij dankie daar, broeder, ik heb hem aangekregen, rechtig waar, met iets te proberen daar, nee. It's Al DeBarge with Faith Evans, right? We'll take us to the news at about 2 o'clock. And then Dr. Valisal, yeah, it's going to be taking over the reins at 2 o'clock right now.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

jij rondom mij en tranen vier jij af voor mij. Vielen storm jij dier mij. Papieren, testament van mij.

Je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra. Als die muren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn men raak. Tussen steegjes en gebouwen en Bernetstraat se ochendkoue, word die wetloop tot stop gedwing, dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

op uit. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij. Ik jou laat achterblij om te wachten.

0: Eden FM, hartelijk goedemiddag. Het ik een stoker?
1: Nee.
0: Kom eens kijk gauw weer. Eden FM, hallo. Ik hoor mensen.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Hai, goedemiddag. Wie praat?
2: Paul, om ook aan mijn vrienden voorstel. Voor mij kan ik zeggen. Goedemiddag, Paul.
0: Middag, met wie praat ik nou?
2: Ach, jij bent heel lager.
0: Hallo.
2: Heel mee gepraat.
0: Met wie praat ik nou?
2: Met Emerson. Emerson is een hond in de DJ Toon. Ze de zakken speel. Ze de fiets speel. Hij wil gewoon skier en zo. Ik kan mijn kindertjes.
0: Maar hij is skier. Nee, dat moet hij skier. Dat moet hij skier.
2: Hij wil skier, want mijn kind is niet skier speel.
0: Ah, zei. Mooi middag. Ah, zei. Goed gaan.
3: Oh ja, dan kan het wel skier. Kom eens laten we skier. Skier om.

0: Mr. Mario makes it right. Mr. Mario, ja, jy, ek groet vir jou, hier uit Oudtshoorn. Die koue is hier ook, Mr. Mario, maar moet jou warm hou. Ek sit nou hier, ek het een kort mawesie aan, en een lang mawesie, en ek het een pullover. Nee, is een pullover, is een polo nek. En ek het een dik jacket aan, ja. Jong, pullover, jong, het ek? Nee, ek het hier pullover, nee. Mama, ek het hier pullover, nee. Maar middag, Mr. Mario, middag sê.
1: Mr. Paula, goeiemiddag, gegroet aan die kant van Oudtshoorn, glooi jy die fantastische naweek gehad. Ja, Mr. Paula, ons begin vandag sy verslag daar aan die kant van Krex, tot by die afredane George Rex Drive, vanaf Leisure Isle. Het ons vrijvloeiende verkeer op die stadium inkomend, sowel as uitgaande. Louis Fourie het ons druk verkeer daar vanaf Schoemanstraat, richting Langeberg Mall, en terug. Vooral daar by die Langeberg Mall, by die draai daar na Kaapstad, sowel as George onderscheidelik, het ons abnormale drukverkeer in daar die omgeving. Dan op die N2 Rails Bay tot by die afredaan na die Tenroute Mall, moet motoriste maar op die uitkijk wees vir die padverkeerstekens waar daar uitgeplaas is, om die bane daar te kanaliseer. Jokstraat, Nysnaweg, Nelson Mandela Boulevard het ons drukverkeer in beide richtings inkomend, sowel as uitgaande. Dan by Augusta Laan, daar by die aansluiting van Langenhovenweg, het ons verkeersopeenhopings daar, as gevolg van die padwerke daar in Rooi Rivier Rif. P.W. Botha Boulevard het ons drukverkeer van die Hoogstraat tot by Randstraat. Hier het ons stop rijbeheer, so ons vraag ons motoriste om asjeblief uiters versigtig te wees. Vanaf die N2 Kruibos Wisselaar, Waie Kuimens tot by Kleinkrans, het ons stadig bewegende verkeer in beide richtings. Dan daar Nysna kant, deur Mainstraat, het ons drukverkeer uitgaande na Leisure Isle, soos ons al reeds genoem het. Langehovenweg sowel as Voortrekkerweg op die stadium redelike vrijvloeiende verkeer, maar kan ons verwag dat het later sal toeneem. Dan vraag ons motoriste op die hoeke van Berens en Marystraat, het ons nog steeds die ligte daar op flikkerlig rooi. Ons weet het is een baie belangrike toegangsroute, baie besige kruising, so ons vraag ons motoriste om die verkeerskruising daar versigtig te nader. Dan vraag ons maar motoriste om die hoofligte vroegtijdig aan te skakel vir meer sigbaarheid. Enige ander verkeerszake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische namiddag hee. Groete vir morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. En dankie vir die moeite wat jy insit, Mr. Mario. Baie moeite achter die skerms. En inderdaad, dit is volledig. Dit dek die opvangsgebied en ons waardeer veel, Mr. Mario. Jy en jou geliefdes moet een mooi aand verder. En wees warm, bly warm. Maak een soppie. Ja. En drink goed wat jou warm maak. Eet goed wat jou warm maak. Ek het net toe skimp gegooi, Mr. Mario, toe sê ek, van vrou lief, het halfdag gewerk, toe sê ek, as ek net toe kom aan reike Kerry. Baie dankie, Mr. Mario, ek weet, jy voel hy ene saam met my. Adraai en Waslapeland, en nou tussen half 5 en 5 uur skak ons oor na ons George Atelier, en vanmiddag luister ons na opname van onwettige storting, illegal dumping.
2: Hallo Mr. Paula.
0: Middag sê.
2: Mr. Paula. Ach, jy is altijd so vind ek met jou lachterig. Ek het Berenice van Teerhoek.
0: Ja, hier by my,
2: vandag. Ek sê vir haar baie dankie wat sy vir my kom keier het vir die dag. Sy was eindig na my toe op pad, sy was eindig na vrienden toe op pad. Maar sy het my dag gemaakt.
0: Oh.
2: Kom, ek sê dankie Berenice, jy het my dag gemaakt. En sy vir hom toe Teerhoek.
0: Oh.
2: Ja,
0: Rosa van Huisna. Dat is hy. Baie dankie. Ons moet mekaar sy dag maak. Kom, ek vat nog so eenekie, een lekker kortekie. Hartelijk goeie middag.
3: Hallo Paul en Mas.
0: Middag sê. Elise.
2: Bly om jou stem te hoor, ek luister lekker na jou.
0: Baie dankie Elise, baie dankie.
2: Jou show, ne? Ek moet aan die ma, sê voet aan die ma, kreeg koud. Sê my na vir warm, maar, wat sê, is nou minna wat gesê, is, wat sê sê gesê van die, na by mekaar leer. Warm maak leer, sorry. Nee,
0: Hallo
3: Katrina, Paula Katrina, my nou so lekker laat oorlete Katrina, mooi aan
0: Ja, Antje, maar het is leetheid Wat sê jy kaboeks?
4: Ja, nee, moest de Paula wel ek het opstaan Kaboeks, my hart net aan Sy oor is inraak, ingeskakel
0: Lekker man
4: By die radio, daar kan ek gaan met die werk, soos altijd Anna moet maar een lieflijke dag heet En die wat nou af is morgen, moet het geniet Het is niet kaboeks, wat jy kan nou maar nie afkry nie ja. Ja, die moet nou maar inkom Maar ja, die wat af is geniet het En die wat werk geniet het ook
0: Hoe klik kaboeks aan die af? Kaboeks moet ek kom paraat, daar so wat die vraag Ja, iemand moet weg. It is now 4:30. Here is another Guma with your headlines in Isikosa.

Baie dankie, Ms. Gilwa. Ja, voordat ons breekvatvertensie en die opname van die George Municipale Gleef na luister van onwettige storting. Ja, kom ons, ek het vroeg genoem tijdens die padverkeersverslag, we need to set the scene, ja, so kom ons doen het. Setting the scene for the cover.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Ja, dat was nou rechter waar vir my persoonlike baie emotionele oomblik om te gesels met hierdie grootmanne, legendes, ja. Oh, en dit waarmee hulle self besig? Meneere, respect. Respect en achting.

0: Altyd een goeie laat, middag.
1: Hi, middag, Paul.
0: Middag, sê.
1: En die ama sê, ek is jyne, middag vir jou, tot daar wat jy afgaan. En 21 op ons vaderdag, en mis ek jou pa en my pa, mis ek dan ook met vaderdag, maar een lekker dag vir van aan die ama af, hoor. Tot daar wat jy afgaan, ek luister aan jou muziek, hoor.
0: Baie dankie.
1: Ek leer maar, hoor. And the Alma Lema, bye-bye.
0: Bye-bye, Auntie Alma. Yeah. Lema, honorilap.

0: Ik wil je gewoon zeven, man. Ik heb ook al eens weer dag. Als er nog die allen bekende, allen beminde, namelijk, heb dat tijd. Ze zien ze in James' zien we jaar, moet je dag, man. Zoals we juniors hebben eigenlijk moeten we jaar dag. En allemaal willen we jaar daar samen, hoe we dag vieren. Maar toen ze gezien de dag, toen ons groeien, die familie zit er bederf, man. Goed bederf. Niet zo en hier, ons. Ik zei het bij ons, ik vind ons met jaar. Dat is net genade. En er is altijd van bieren in de warrang. I can feel it. Oh, I know I can feel it.
1: Baie dankie Patrick Ate van Vieren. I can prove it. It is 7-6. And you're in the mix with the Hops Kadops. Kom ons breek vir ons laaste advertensie hier op jou Drive Time Show.
2: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878. Masigcine izitalato zethu zicocekile kunye nokusingqongileyo kukhuselekile.

Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

al die mense hier te kry en Michael Bublé sê, it's a beautiful day. Kom ons luister bykie muziek en skep ons geasem. Moet nie weggaan nie. Winde van verandering saam met my Sir Williams. My gas Dylan Meyer.

dit kan met jou ook gebeur, dit kan met enige een gebeur. Ons is maar net baie gelukkig. Nou ja, ek gaan nog so klein bietjie musiek speel, net daarna kom ons weer terug. En dan wil ek weet, wat trigger jou regtig? Wat laat jou oor, wat laat jou so stres, meneer? Moenie weggaan nie, my gas, Dylan Meyer.

97.9 FM Stereo. Eden FM Niza, 99.7 FM Stereo. Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs, die lekker gevoel. Wees vrij. Listen online via www.edenfm.co.za.